Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In het centrum van Genk is zojuist de splinternieuwe pop-up zomerbar Chill Out officieel geopend. Het is een initiatief van de stedelijke jeugddienst om jongeren die niet op reis gaan een gezellige plek te geven tijdens de vakantie. Je kunt er terecht voor betaalbare mocktails, workshops en DJ-sets van lokaal talent. De bar blijft de hele zomer open van woensdag tot zondag. De fruitbomen in Haspengouw krijgen het de komende dagen hard te verduren door de felle zon. Om te vermijden dat de appelen en peren letterlijk verbranden op de takken, zijn de fruittelers gestart met noodirrigatie. Door de bomen systematisch te besproeien met een fijn laagje water, koelen de vruchten af. Het waterverbruik wordt de komende dagen nauwgezet opgevolgd. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

zijn drie verdachten opgepakt voor een schietpartij in Houthalle-Helchteren gisteravond. Twee mannen en een vrouw. De weg tussen Hasselt en Eindhoven was daardoor een tijd lang afgesloten. De politie onderzoekt nog of het een burenruzie was of een twist binnen een familie. Twee van de verdachten waren gewond en moesten naar het ziekenhuis. Nog eens twee Belgen zijn geïdentificeerd als slachtoffer van de dodelijke bosbranden in Spanje. Het is een ouder koppel uit de buurt van Gent. Gisteren was al een eerste Belg geïdentificeerd. Medewerkers van de Belgische ambassade begeleiden de getroffen families de komende tijd. De grote bosbrand in de buurt van Parijs is verder uitgebreid. Al meer dan 1300 hectare natuur is verwoest. Blusvliegtuigen vliegen af en aan en op de grond blijven honderden brandweerlui blussen. Er zijn in heel Frankrijk al 59 mensen opgepakt voor opzettelijke of onopzettelijke brandstichting. Twee onder hen voor de bosbrand bij Parijs. De VS hebben vannacht opnieuw Iran aangevallen in het zuiden, vooral op militaire en maritieme doelen, zegt het leger. Iran zelf voert ook tegenaanvallen uit. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten zijn in de straat van Hormuz twee mensen omgekomen bij Iraanse raketaanvallen op twee olietankers. 8 bemanningsleden zijn gewond. De Houthi-rebellen in Jemen hebben een luchthaven in Saudi-Arabië aangevallen, een vergelding voor recente Saoedische aanvallen op de luchthaven van Sanaa, de hoofdstad van Jemen. De Houthis waarschuwen alle luchtvaartmaatschappijen om niet door het Saoedisch luchtruim te vliegen. Onder meer KLM gaat zijn routes opnieuw bekijken. Zonnig en warm tot 34 graden in de Kempen, aan zee een flink stuk koeler. De komende dagen blijft het nog warm, maar de kans op onweer stijgt geleidelijk aan.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Vanmiddag in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein dorpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met gielschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Ja, wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei bij even. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij met haar gat.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Met de tropische temperaturen in het vooruitzicht neemt het stadsbestuur van Bilze-Hoeselt extra maatregelen op de openbare speelpleinen. Zo wordt er op de grootste pleinen extra grote schaduwdoeken gespannen. Ook komen er tijdelijke drinkwaterpunten waar spelende kinderen en hun ouders gratis hun drinkbussen kunnen bijvullen. Lanaken startte sinds gisteren met extra controles langs de Maasoevers. Nu het mooie weer massa's toeristen lokt, slingert er helaas ook weer veel afval rond. Speciale gemeentestewards gaan wandelaars en kampeerders aanspreken op hun gedrag. Wie hardleers is en zijn blikjes of plastic laat liggen, riskeert een fikse gasboete. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Power to all our friends. Goedemorgen allemaal. Welkom alweer in Espresso. En onze buitenlandse vrienden zullen het nodig hebben, die power. Want vanaf volgend jaar moeten zij €125 betalen om over Belgische wegen te mogen rijden die vol putten en kuilen zitten. Ze gaan daar lachen.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Om daar nog maar stilletjes te zwijgen over wij zelf natuurlijk. Maar goed, we gaan het toch niet kunnen veranderen. Nee, dat is zo. Zo simpel is het. Wij zitten klaar trouwens voor een uurtje espresso. Zorgen aan de kant. Laat de zon maar schijnen ook vandaag weer. Wij zorgen voor de muziek van onder andere Wally Tex, van Didier Barlevien en ook van van de Three Degrees. En we hebben ook deze meegebracht van Johnny Tillotson. Hij vraagt even of we hem het kussen willen opsturen waarop we gedroomd hebben. Gaat wel wat kosten. Aan verzendingskosten, denk ik.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap

0: blijf bij me, ga niet weg van mij. Ga niet weg van mij, blijf bij me, ga niet weg van mij.
1: Ga niet weg van mij, nee, blijf er even bij ons bij Espresso. Doe een uurtje mee aan koffie drinken en leuke muziek luisteren. En als u geen koffie lust, het mag ook een theetje zijn of wat anders natuurlijk als u maar luistert. Onder andere naar Muts en Under the Moon of Love.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Helemaal ademloos, dat was Claudia Jung, een Duitse zangeres die niet zo bekend is bij ons. Even wat duiding, ze werd geboren in 1964, maakte heel wat hits in Duitsland en zat ook in de politiek in Duitsland. Van 2008 tot 2013 maakte ze deel uit van de Bayerische Landtag, zeg maar zoiets als het Bayers parlement. En zangers die, en zangeressen die in de politiek gaan na of tijdens hun carrière kennen we in Vlaanderen ook. Neem nu opperkreuner Walter Grootaars die in Lier in de politiek zat. En natuurlijk de bekendste Margriet Hermans. Zij zat in het Vlaamse parlement. En over Margriet gesproken, hier is ze met Katleentje.

Tot zover Hurricane Smith en How Babe What Would You Say. En zal ik u eens een andere kijk op deze Hurricane Smith geven. Normaal heet hij Norman Smith. Hij stierf in 2008, maar had wel een flinke carrière erop zitten. Hij was de voornaamste geluidtechnicus van de Beatles in de Abbey Road Studio. En hij werkte ook als producer voor onder andere Pink Floyd. Voilà, ik had het u beloofd, u kreeg toch een andere kijk op deze Hurricane Smith. En nu tijd voor drie op een rij. We beginnen met Richard Anthony.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen. De man die de zon doet schijnen.

dat was ons Relike voor vandaag, dinsdag 14 juli, hier bij Ludo in Espresso. We begonnen met Richard Anthony, daarna The Three Degrees en The Year of Decision. En we duwen in het blokje altijd een instrumentaaltje als laatste. Dit keer de Spotniks en de Spotnik Team. En nu, Doris Day.

En deze Ray Stevens was en is nog steeds een humoristische kerel. Hij maakte wat humoristische liedjes, zoals onder andere The Streak. Maar het kon ook serieus gaan bij hem met deze Everything is Beautiful. Prachtige song trouwens. Welkom bij Ludo, welkom in Espresso. En op deze dinsdagochtend gaan we de zee op, jawel, met Sailor en Lucky.

1986 en 1991, niet echt de jeugdjaren, maar zeg maar de tienerjaren van de popmuziek met The Communards en Don't Leave Me This Way en Sailor met La Cumbia. En nu de Bachelors, dat is wel een hele tijd geleden met deze Marie. Nu echt terug naar de echte jeugdjaren van de populaire muziek hier bij Ludo in Espresso. Marie.

De Bachelors, als ze nog zo vurig over Marie blijven zingen, dan gaan ze niet lang meer Bachelor blijven, denk ik. Maar toch. Wie herinnert zich niet de tijd van Nonkel Bob toen hij op televisie kwam met zijn gitaar, verhaaltjes vertelde over Mon van de Melkbrigade, Mon en Tuur zeker, en liedjes zong als Vrolijke, Vrolijke Vrienden. Inderdaad, Nonkel Bob alias Bob Davidson, en met deze gaan we vandaag u wensen. Annemarie, tot aan 10 uur. Leuke dag nog en graag tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is onderbroken in beide richtingen na een kabeldiefstal afgelopen nacht. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De herstellingswerken zijn aan de gang. Op verschillende plaatsen zijn kabels doorgeknipt en beschadigd door de diefstal. De herstellingswerken nemen uren in beslag. Er is een aangepaste treindienst en er zijn ook vervangbussen tussen Brugge en Oostende. De autoroute du Soleil tussen Parijs en Dijon blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten door de zware natuurbrand in het bos van Fontainebleau in de buurt van Parijs. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Zo'n 850 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. Volgens de Franse autoriteiten is de brand mogelijk aangestoken. Twee verdachten zijn opgepakt. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan, blijft onduidelijk. Coward, de nieuwe film van Lucas Dont, opent in oktober Filmfest Gent. De film ging in mei in première op het filmfestival van Cannes. Hoofdrolspelers Emmanuel Macchia en Valentin Campagne wonnen daar samen de prijs voor beste acteur. Coward wordt de derde film van Lucas Dont die Filmfest Gent opent. Daarna is Coward ook in de Belgische bioscopen te zien. Het is warm vandaag met eerst zon en na de middag meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

band CCR. Dat was de band rond de broers Tom en John Fogerty. CCR, Creedence Clearwater Revival. Bad Moon Rising, 6 over 10, dinsdagochtend 14 juli. Een hele fijne morgen, dankjewel Ludo, voor dat afgelopen uur espresso. De koffie ruikt en geurt nog steeds lekker door. En zullen wij meenemen naar de middag toe, met liedjes van John Terra dit uur. Ook Veronica Unlimited. Zelfs een plaat van Van McCoy komt er tussenin. Het is vandaag de Orange Man's Day wereldwijd. Meer erover dit uur. En hier is André Hazes uit Nederland.

14 juli, het is de Orange Man's Day in Canada. In de Canadese provincie Newfoundland is het een feestdag. Het wordt vooral door protestanten van de Oranje Orders gevierd door middel van marsen. Maar het wordt ook gevierd in Toronto, ter herinnering aan de Battle of the Boyne van 12 juli 1690. Orange Man's Day in Canada, vandaag, 14 juli.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Chris Mantis die deed het voor de eerst in 1973 en het werd 2 jaar later gecoverd door de Nederlandse Albert West. I know Vigas, hier bij Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio vanuit de Limburgse provinciehoofdstad. Senne Rouffard, acteur, herinneren wij ons vandaag op 14 juli. Hij stierf op een 14 juli, jaren geleden. Straks vertel ik je er meer over, na dit liedje van John Rawls.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 14 juli, we herdenken vandaag Sine Roufard. Hij was een Belgisch acteur en regisseur die op 14 juli 2006 op 80-jarige leeftijd overleed. Roufard was een belangrijk figuur in de Vlaamse theater- en televisiewereld en speelde in tal van toneelstukken, televisieseries en films. Roufard werkte ook als regisseur en droeg bij aan de ontwikkeling van het Vlaamse theater na de Tweede Wereldoorlog. Hij was jarenlang verbonden met het NT Gent en stond bekend om zijn vakmanschap en klassieke speelstijl. Zijn werk werd gekenmerkt door een sterke aandacht voor tekst en karakterontwikkeling. Sine Roufard wordt herinnerd als een gerespecteerd en invloedrijke pionier van het Vlaamse toneel. Een herinnering aan Sine Roufard vandaag op 14 juli.

David Garrick en de Lady Jane op Veluto. Morgen woensdag 15 juli kan je van 2 tot 5 in de namiddag Jazz Bilse Wandeling wandelen. Was je er ooit of nooit bij, maar wil je meer te weten komen over de moeder der festivals, Jazz Bilsen, kriebelt de muziekmicrobe nog steeds. Onze Jazz Bilsen-expert Tom neemt je mee op een wandeling van 5,5 kilometer langs de 4 festivalweides van het legendarische Jazz Bilsen. Hij voorziet je van de nodige uitleg en info op de meest prominente locaties. Zo duik je in de geschiedenis van het festival en kom je meer te weten hoe het nu zat met spek en eieren van Rod Stewart. Waarom er mazoettonnen rolden over de Winterstraat en wat met de gebroken neus van Joe Strummer. En uiteraard zal de muziek niet ontbreken. Morgen namiddag start aan het stadhuis Markt Bilse. De Jazz Bilse Wandeling, geleide wandeling, morgen van 2 tot 5.

Het was indertijd ook al eens een liedje voor Frankie Nancy Sinatra. Something Stupid Like I Love You. Werd gecoverd door Sacher Distel en Lara Fabian samen. Ces mots stupides, something stupid. En dan blijven we in de jaren 60 plakken met Jan en Dean, The Surf City, in de zomertijd van 2026.

Jan en Dean, Surf City, was een zomerliedje uit 1963. En nu we toch nog in die 60's vertoeven, ga ik je richting 11 uur nog een 60's plaatje van Connie Froboes voor schotelen. 1962, ook toen een zomerplaatje, Lady Sunshine. Tot zometeen.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In het centrum van Genk is zojuist de splinternieuwe pop-up zomerbar Chill Out officieel geopend. Het is een initiatief van de stedelijke jeugddienst om jongeren die niet op reis gaan een gezellige plek te geven tijdens de vakantie. Je kunt er terecht voor betaalbare mocktails, workshops en DJ-sets van lokaal talent. De bar blijft de hele zomer open van woensdag tot zondag. De fruitbomen in Haspengouw krijgen het de komende dagen hard te verduren door de felle zon. Om te vermijden dat de appelen en peren letterlijk verbranden op de takken, zijn de fruittelers gestart met noodirrigatie. Door de bomen systematisch te besproeien met een fijn laagje water, koelen de vruchten af. Het waterverbruik wordt de komende dagen nauwgezet opgevolgd. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Nederlandse 70s band Champagne. He's a rock'n'roll star. Bijna 4:54. Fijne voormiddag. Dinsdag voormiddag 14 juli. Tot 12 uur gaan we nog Lunchbox instappen met de songs van Palmoria en Petit Oiseau. We hebben ook Nana Mouskouri, L'amour en héritage. En Jimmy Fontana met Il Mondo onder meer. We keren terug in de tijd naar 14 juli, naar de aanslagen van IS in Nice in der tijd. We gaan ook eens in de weetjestrommel kijken. Over een onderwater postkantoor hebben we het vandaag. En in de krant zo dadelijk, Vlaanderen, Instagram en jeugdveiligheid. Die combinatie.

Krantennieuws. Instagram verstrengt de regels voor accounts van tieners om hun veiligheid te vergroten. Tieners kunnen zelf bepaalde privacy- en inhoudsinstellingen niet meer wijzigen. Het platform wil zo beter bescherming bieden tegen ongepaste inhoud en online risico's. Ouders en experts reageren gemengd. Sommigen juichen de maatregel toe, anderen vinden het beperkend. Instagram benadrukt dat de wijziging voorkomt uit onderzoeken naar online veiligheid voor jongeren. De aanpassing geldt voor accounts onder de 18 jaar wereldwijd. Het is een belangrijke stap in de voortdurende discussie over sociale media en jeugdveiligheid.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Jack Jersey, dat was een pseudoniem voor de Nederlandse muzikant Jack de Nijs en de Silvery Moon op de radio uit het midden van de jaren 70. Het klonk allemaal zo melodieus hè, in de jaren 70. Mooie tijd was het trouwens. Straks gaan we terug de tijd in naar 14 juli met een nieuwsfeit, dag op dag. En dit zijn de Four Tops, If I Were a Carpenter.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in Dag op Dag, vandaag op 14 juli. 14 juli 2016 reed in Nice een vrachtwagen doelbewust in op de menigte die het vuurwerk voor de Franse Nationale Feestdag had bekeken. De aanval vond plaats op de Promenade des Anglais, een populaire boulevard aan de Middellandse Zee. In een paar minuten tijd werden 86 mensen gedood en raakten honderden anderen gewond. De dader, een 31-jarige Tunesiër, werd door de politie doodgeschoten. Enkele dagen later eiste IS, Islamitische Staat, de aanslag op. De aanval schokte Frankrijk diep en riep herinneringen op aan eerdere terreurdaden in het land. Het leidde tot verscherpte veiligheidsmaatregelen en intensivering van het nationaal debat over terrorisme en integratie.

Ook een dame die de jaren 60 heeft helpen vormen. Brenda Holloway in The Operator. Met Women George Michael daarvoor in Everything She Wants bij Ludo. Straks weetjes in de weetjestrommel. We hebben het over een onderwaterpostkantoor. Dat is voor straks. Naar Paul Mouriat.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een weetje vandaag uit 2009 over een onderwaterpostkantoor. In 2009 opende Chris Drury een onderwaterpostkantoor in de Noordzee, 20 meter onder de waterspiegel, nabij de Engelse kust. Dit unieke kunstproject was bedoeld om de verbinding tussen mensen, communicatie en het milieu te symboliseren. Bezoekers konden onder water briefkaarten schrijven en deze versturen, waarna ze een speciale onderwaterstempel kregen. Het postkantoor bestond uit een glazen koepel waarin mensen zich konden bevinden, terwijl ze het ongewone ritueel van posten van een kaart onder water ervaren. Dit creatieve project combineerde kunst, natuur en posthistorie op een ongekende manier. Beetje bizar, maar kunst mag wel eens bizar zijn. Een onderwaterpostkantoor in 2009 in de Noordzee.

Muzikant Leo Sayer kan zijn liedjes wel smaken hoor, kan ze wel proeven. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, 1976. Het is bijna 12 uur, straks op de middag meer smakelijke muziek bij Luto. We blijven bij jou de hele dag door. Hier is nog Dean Martin, de lekkere crooner met Ain't That A Kick In The Head. En ook Frank Sinatra heeft dit liedje in der tijd gecoverd. Dit was een plaat uit 1960. Morgen meer vanaf 10 uur. Tot dan.

0: Ich will dir etwas sagen, was ich noch zu keinem anderen Mädchen, zu keinem anderen Mädchen gesagt habe. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Und ich will dich immer lieb haben. Immer, immer nur dich.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De brandweer van Sint-Truiden moest gisteren al vroeg uitrukken naar de Luikersteenweg. In een bekende lokale frituur was er brand uitgebroken in de afzuigkap. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade in het pand beperkt bleef. Niemand raakte gewond, maar de frituur zal wel een paar dagen dicht moeten voor herstellingswerken. Door de aanhoudende droogte en de voorspelde tropische temperaturen is de alarmfase voor brandgevaar in onze provincie gisteren opgeschaald naar code oranje. Dat betekent dat het extreem droog is in de Limburgse bossen en op de heide en dat één vonk al genoeg kan zijn om een grote natuurbrand te veroorzaken. Wandelaars en toeristen worden dringend verzocht om op de paden te blijven, absoluut nergens vuur te maken en sigarettenpeuken zorgvuldig te doven. De brandtorens in de grensstreek worden vanaf nu extra bemand om de situatie nauwgezet in de gaten te houden. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is brand uitgebroken in het centrum van Brussel in het Oxygebouw aan het Boekereplein. In dat gebouw zijn verschillende winkels en kantoren. De brand ontstond op de tweede verdieping en verspreidde zich verder in de liftschacht. De brand is ondertussen onder controle en twee mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de brandweer. Ook verschillende arbeiders zijn geëvacueerd. Nog maar de helft van de boetes die de lijn vorig jaar heeft gegeven voor zwartrijden is betaald, of ruim 8 miljoen van de 16 miljoen die zijn uitgeschreven. Dat schrijft het laatste nieuws. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder stijgt het inningspercentage op termijn wel naar 70%. Een volledige inning is niet altijd meteen mogelijk, want sommige mensen vechten boetes aan. Ze krijgen een afbetalingsplan of ze zijn verhuisd naar het buitenland. De bosbranden in Parijs hebben ondertussen meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldde Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagnamiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gisterenmiddag ontstond een tweede brand. Het tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Bij Oekraïnse droneaanvallen zijn in Rusland zeker 10 doden gevallen en 22 mensen gewond geraakt. Het Russische leger heeft op zijn beurt de Oekraïnse hoofdstad Kiev onder vuur genomen met ballistische raketten. In de stad zijn verschillende explosies gemeld. Volgens lokale autoriteiten brak in zeker 2 wijken brand uit, onder meer door neerstortende brokstukken. Er is nog geen melding van slachtoffers. Het is warm vandaag met zon en later meer wolken. Temperaturen tot 33 graden. Ook de volgende dagen nog zonnig met maxima boven de 30 graden. Donderdag en vrijdag is er wat onweer mogelijk.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Met de tropische temperaturen in het vooruitzicht neemt het stadsbestuur van Bilze-Hoeselt extra maatregelen op de openbare speelpleinen. Zo wordt er op de grootste pleinen extra grote schaduwdoeken gespannen. Ook komen er tijdelijke drinkwaterpunten waar spelende kinderen en hun ouders gratis hun drinkbussen kunnen bijvullen. Lanaken startte sinds gisteren met extra controles langs de Maasoevers. Nu het mooie weer massa's toeristen lokt, slingert er helaas ook weer veel afval rond. Speciale gemeentestewards gaan wandelaars en kampeerders aanspreken op hun gedrag. Wie hardleers is en zijn blikjes of plastic laat liggen, riskeert een fikse gasboete. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.

0: I formed my own band in 1934, the Georgians. We went on the road as a top of the bill attraction. Jazz was even popular then. And we used to have a ball with this next one, Nagasaki.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
1: Dat is Alvo.
2: Dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse Arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekeireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De brandweer van Sint-Truiden moest gisteren al vroeg uitrukken naar de Luikersteenweg. In een bekende lokale frituur was er brand uitgebroken in de afzuigkap. De brandweer had het vuur snel onder controle, waardoor de schade in het pand beperkt bleef. Niemand raakte gewond, maar de frituur zal wel een paar dagen dicht moeten voor herstellingswerken. Door de aanhoudende droogte en de voorspelde tropische temperaturen is de alarmfase voor brandgevaar in onze provincie gisteren opgeschaald naar code oranje. Dat betekent dat het extreem droog is in de Limburgse bossen en op de heide en dat één vonk al genoeg kan zijn om een grote natuurbrand te veroorzaken. Wandelaars en toeristen worden dringend verzocht om op de paden te blijven, absoluut nergens vuur te maken en sigarettenpeuken zorgvuldig te doven. De brandtorens in de grensstreek worden vanaf nu extra bemand om de situatie nauwgezet in de gaten te houden. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de brand in het Oxygebouw in het centrum van Brussel zijn er doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse arbeidsauditoraat. Het is nog niet duidelijk om hoeveel doden het gaat. Ook zijn nog zeker 6 mensen vermist. Vanmorgen brak brand uit in het gebouw aan het De Broekaireplein. Het torengebouw wordt op dit moment gerenoveerd. De brand op de eerste en tweede verdieping raakte snel geblust, maar via een liftschacht geraakten ook vlammen tot in een kelderverdieping waar een nieuwe brand ontstond. Volgens de eerste berichten zaten ook de dodelijke slachtoffers in een lift die naar beneden is gestort. In het gebouw waren 200 arbeiders voor renovatie werken. Zij zijn geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Een dierenverzorger in Duitsland, die in mei werd aangevallen door een ontsnapte tijger nabij Leipzig, is overleden. De man van 72 bezweek aan zijn verwondingen. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nu als dood door nalatigheid. De tijger werd na de aanval door de politie doodgeschoten. 6 andere tijgers uit het privépark zijn intussen overgebracht naar een opvangcentrum in Spanje. 12 Amerikaanse staten komen in het verweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediamonopolie die het film- en tv-kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het Hongaarse parlement heeft een grondwetswijziging goedgekeurd om president Tamás Szulyok uit zijn ambt te zetten. De recent verkozen premier Péter Magyar wil zo breken met de erfenis van de regering Orbán. Magyar noemt Szulyok een marionet van voormalig premier Viktor Orbán. Szulyok weigert voorlopig op te stappen en het amendement gaat pas in als de president het zelf ondertekent. Tot 32 graden nog vandaag met zon. In Luxemburg kan het vanavond onweren. Vanavond en vannacht blijft het droog bij minstens 18 graden. Morgen opnieuw zon met soms wat wolken bij maximaal 31 graden.

Ja, het was reeds in 1959 dat het nummer oorspronkelijk verscheen op de B-kant van Niels Sedaka's grote hit O'Carroll. Maar het nummer werd pas 20 jaar later wereldwijd een mega-hit. En dat in deze bekende disco-uitvoering van de Britse band Eruption met liedzangeres Precious Wilson. Dat was nog een keertje One Way Ticket. En daarmee zijn we startens klaar voor alweer een nieuwe Hallo Limburg op deze dinsdag de 14e juli. En welkom hier bij Radio Ludo.

Soms betrap ik jou terwijl je voor de spiegel zit. Dan lees ik jouw gedachten en de angst voor wat je ziet. Je hand strijkt door je haren, hou dan stil bij jouw gezicht. En dan opeens, door de juiste inval van het licht. Dan zie ik plots het meisje waarop ik

Na een tijd voor wat Vlaams goud, en dat kwam van Willy Sommers, de man die al meer dan een halve eeuw meedraait in de Vlaamse showbiz. Hier nog een keertje met Ik neem je vanavond mee. En nu naar Johnny Nash en Stir It Up.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Ja, dat was Adios Amigo, een plaat die origineel komt van de legendarische countryzanger Jim Reeves. Die nam het op in 1961 en bracht het als single uit in 1962. En al vrij snel volgde ook deze Duitsstalige versie door Sascha Distel, namelijk in datzelfde jaar 1962. En dat deed hij natuurlijk om de lokale muziekmarkt in Duitsland te veroveren. En het was ook inderdaad een grote hit, deze Adios Amigo. En geen adieu's, maar een hartelijk welkom aan de middle of the road. Dit is Tweedledee Tweedledum.

Ja, dat zijn plaatjes die ondertussen al meer dan 50 jaar oud zijn, maar ze worden hier nog altijd gesmaakt bij Radio Ludo. Dat was The Middle of the Road in Tweedledee Tweedledum. En dan even naar Hechtel Exel, want daar is vanochtend opnieuw ingebroken bij juwelier Dries. Het is al de tweede keer in iets meer dan een maand tijd dat de juwelier het doelwit wordt van dieven. Ja, drie verdachten drongen de zaak binnen en gingen aan de haal met juwelen. De eigenaar die boven de winkel woont werd rond 4 uur wakker door lawaai. Hij hoorde een geluid en zag even later drie verdachten de zaak verlaten. Dat zijn nog Marijke Teunis van Parket Limburg. De daders konden vluchten met een donkerkleurige auto. Na de inbraak kwam het labo ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. Daardoor werd de straat een tijdje lang afgesloten tijdens dat onderzoek.

Ja, het nummer dat in 1984 werd geschreven en dat mede door één lid van de meidengroep Bananarama. Het werd een bescheiden hitje in 1984, maar dankzij een tv-commercial van automerk Volkswagen werd het plots enorm populair en zo stond het 4 weken lang op nummer 1. En dat was alweer in 1993, toen kwam de band nog speciaal tijdelijk weer bij elkaar. De Bluebells in Young at Heart.

Dat was de Chris Barber's Jazz Band en dat in Petit Fleur. We blijven een beetje in het Frans, want we doen het nu met Claude François en zometeen nieuws uit Oudsbergen.

Dat was muziek van Claude François. En dan nog even naar Oudsbergen, want daar starten de vernieuwingswerken aan de sportzone in Opklapbeek, en dat op 3 augustus. Vorige donderdag werden daar al boringen uitgevoerd ten voorbereiding van het archeologisch onderzoek. Bedoeling is om over de hele site nieuwe wandel- en fietspaden aan te leggen, zodat die beter bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. De werken starten dus op 3 augustus. Tijdens de werken is de sportzone afgezet met werfhekken. De werfzone is niet toegankelijk voor het publiek en ook de Finse piste is tijdens die werken ook niet toegankelijk. Het grootste deel van de werken zal klaar zijn tegen eind december 2026, maar bepaalde materialen zoals de rubberen ondergrond van de speeltuin en de verbindingspaden kunnen niet geplaatst worden tussen oktober en april en daarom werkt de aannemer deze onderdelen pas af in mei 2027. Voor meer informatie is er de website oudsbergen.be.

Bee Gees en ook een beetje in vakantiestemming in Holiday. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 14 juli. Maar eerst nog deze Star on a TV show van de stylisten.

Dat was Clarence Frogman Henry en dat in Ain't Got No Home. Daarvoor nog de Stylistics, de discoformatie uit de 70s met Star on a TV Show. En dan tijd voor ons muzikaal feit van vandaag 14 juli. En daarvoor gaan we terug naar 1962. De toen nog jonge Beatles staken de grens over en traden op 14 juli voor de allereerste keer op in Wales. In een kleine danszaal genaamd de Reagan Danset in Rhyl. Ja, een ticket kostte slechts 5 shilling. Omgerekend is dat zo'n 25 eurocent. En een van hun bekendste hits in die tijd was deze Love Me Do.

mooie plaat van Judas en dat in deze Et si tu n'existais pas. Straks deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog een vrolijke afsluiter van dit eerste deel. Dat is deze van Michel Delpech.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Nog altijd zoeken brandweer en civiele bescherming in het Oxygebouw in Brussel naar vermiste personen. De brand die vanmorgen ontstond in het gebouw, dat in volle renovatie is, leek aanvankelijk snel bedwongen, maar kreeg een fatale afloop. Een 200-tal mensen is geëvacueerd. Minstens 6 onder hen zijn nog altijd niet teruggevonden. De oorzaak zou te zoeken zijn bij de beschadigde liftkokers, maar vast staat dat nog niet. Koning Filip en premier De Wever zijn intussen ter plaatse. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere mensen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Izegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parket gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon die bij het slachtoffer inwoonde meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard ook zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede, voor de Fransman Sexas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3 minuten 36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plek 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nachtminima tussen 15 en 21 graden. In het oosten en zuiden is er een kleine kans op een warmteonweer.
1: Your attention, please.

Je hoort de muziek van de Dire Straits toch wel herkenbaar met dat gitaarwerk. En dat zal waarschijnlijk wel Mark Knopfler geweest zijn, de leadzanger van de band. Dat was Lady Writer. De start alweer van deel 2 hier van deze Hallo Limburg op deze 14 juillet, de nationale feestdag in Frankrijk. En een hartelijk welkom aan u allen daar aan de andere kant van de luidspreker. We doen het nog een uurtje en we verplaatsen ons meteen al richting de Freitagavond. Want zometeen hoor je hier Cindy Unbert.

Je hoorde Cindy en Bert en dat in vrijdagavond. Zometeen keert de rust een beetje terug met Whitney Houston en Saving All My Love For You. Maar nog meer liefde, nu eerst van Petula Clark.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

En laat het maar hopen voor deze Johan Verminnen, want hij heeft toch ook een moeilijke periode achter de rug. Ik voel me goed. En zometeen naar het Montmartre in Hasselt, na deze van John Denver.

Dat was hem, John Denver en Living on a Jet Plane. En dan naar een traditie die al meer dan 40 jaar meegaat in de stad Hasselt, namelijk Hasselt Montmartre. Een sfeervolle, hippe kunstmarkt die elke zomer de sfeer van de beroemde Parijse kunstenaarswijk naar de Hasselse binnenstad brengt. Het evenement vindt plaats op het Capucineplein, dat is het gezellige pleintje direct achter het stadhuis en toerisme Hasselt. En het strijkt weer 7 zaterdagen neer in de zomervakantie, telkens van 12 tot 18 uur. Met ruim 40 tot 50 standhouders die presenteren en verkopen hier hun eigen creatieve werk. Je vindt er onder andere schilderijen, keramiek, unieke sieraden, prints, handgemaakte hoeden en ook kleine antieke schatten.

There's gotta be a little rain sometimes, maar die zit er nog niet direct aan te komen. Straks meer over het weer. Nu nog even over die aanhoudende hitte en droogte. Daardoor heeft het Agentschap voor Natuur en Bos de brandgevaarcode voor natuurbranden in Vlaanderen opgeschaald van geel naar oranje. Het is erg droog en brandgevaarlijk in natuurgebieden. Wees dus voorzichtig. Rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen niet zonder toezicht op het terrein en vuur maken is verboden. Al dus nog het ANB. De brandweer en natuurbeheerders zijn extra waakzaam en ook traditioneel is onze provincie Limburg natuurlijk heel gevoelig voor dit soort natuurbranden.

String. Ja, nog een beetje Eurovisie Gold hier bij Radio Ludo. En dat gold kan je letterlijk nemen, want ze ging inderdaad met de hoofdprijs lopen. Dat was in 1967. Toen was het in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Zij won het zelfs blootvoets. Sandy Show en Puppet on a String. En zometeen nog een muzikaal feit van vandaag. Maar eerst naar het spiegelbeeld van Willeke Alberti.

Dat was Wilk Alberti en Spiegelbeeld. En in de zomer van 1984 doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat een A- en een B-kant van een single kort na elkaar hits worden. Nog geen jaar nadat ze een Europese mega-hit scoorden met Sunshine Reggae staat het Deense duo Laid Back opnieuw in de hitparades. En dat met de B-kant, namelijk White Horse, dat via de Amerikaanse clubs en charts oversloeg naar Europa. Trouwens, dat nummer is ook bewerkt door Monifa. Zij had er in 1998 een hit mee met dat nummer Touch It. Dit is het origineel dus van Laid Back en White Horse.

Je hoort de Dr. Hook en Walk Right In. En dan nog snel even een weeroverzicht. Morgen tropisch warm, veel zon, maximaal tot 32 graden. Ook donderdag houdt dat zonnige zomerweer aan. Ook dan maximaal rond 32 graden. Vrijdag is er meer bewolking en kans op onweer bij lokaal 28 tot 30

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that man.
1: Ja, de welbekende live-uitvoering van A Boy Named Sue, dat was Johnny Cash. Meteen ook het einde van alweer deze dinsdagse uitzending van Hallo Limburg. Morgen zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met deze van Ellen Foley en Let Me Be The One You Love.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij de brand aan het Oxy-gebouw aan het De Broekaireplein in Brussel zijn alle lichamen van de 6 vermisten intussen geborgen. Het duurde uren om de lichamen uit de ingestorte liftkokers te halen. Brandweer en civiele bescherming blijven nog even aanwezig op het terrein. In het gebouw waren een kleine 250 werknemers bezig met een grondige renovatie. Over de oorzaak is nog geen absolute zekerheid. Intussen hebben ook koning Filip en premier De Wever de plaats van de ramp bezocht. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Belgische motorrijder omgekomen. De man van 53 verloor de controle en raakte van de weg. Een fietser vond zijn lichaam in een veld, maar de man was toen al overleden. Volgens politiebronnen waren geen andere personen of voertuigen bij het ongeval betrokken. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. In Isegem in West-Vlaanderen is een man doodgevonden in zijn woning. Politie en parquet gaan uit van een verdacht overlijden. Hoe de man stierf is nog niet bekendgemaakt. Vanmiddag is de zoon, die bij het slachtoffer inwoonde, meegenomen voor ondervraging. Rit 10 in de Ronde van Frankrijk was andermaal een demonstratie van gele trui Tadej Pogacar. In de bergrit in het Centraal Massief reed hij alle concurrentie op ten minste een halve minuut. De wereldkampioen verstevigt uiteraard zijn leidersplaats. Remco Evenepoel, die kort voordien nog gelost was, keerde terug bij de achtervolgers en finishte tweede voor de Fransman Seik Sas. In de stand staat de Deen Vingegaard nu op 3:36 van Pogacar. Evenepoel volgt een halve minuut verder op plaats 3. Het blijft warm en zonnig. Vanavond dalen de maxima pas laat onder de 25 graden. Nacht minima tussen 15 en 21. In het oosten en zuiden is er nog een kleine kans op een warmteonweer.

just we two. Adds up to I love you, and you love me.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn foldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een vrijwillige brandweerman heeft bekend dat hij een van de branden in het bos van Fontainebleau bij Parijs heeft aangestoken. Het gaat om een jongeman van amper 18. Hij heeft met een aansteker en benzine takjes in brand gestoken. Hij was een van de 6 verdachten die eerder waren opgepakt. Een tweede verdachte van dezelfde leeftijd zegt dat hij per ongeluk brand heeft gesticht door het weggooien van een sigarettenpeuk. 2 andere verdachten zijn intussen weer vrijgelaten. Beide branden zijn nu onder controle, maar de brandweer zal nog dagen en misschien weken ter plaatse blijven. Het festival Tomorrowland zal dit weekend geen vuurwerk of pyrotechnische technieken mogen gebruiken. De betrokken burgemeesters en provincie-gouverneur Berks hebben die beslissing genomen na advies van de brandweer. Op recreatiedomein De Schorre heerst aanzienlijke droogte en het brandgevaar is te groot. 2 Rode Duivels hebben aan hun WK voetbal een nieuwe toptransfer overgehouden. De overstap van Yuri Tielemans van Aston Villa naar Manchester United is nu officieel. De topclub betaalt 41 miljoen euro voor hem. En Leandro Trossard is in Istanbul om daar een nieuw contract te ondertekenen bij Beşiktaş. Honderden fans stonden hem op te wachten aan de luchthaven. Trossard had bij Arsenal nog een contract van een jaar, maar mocht vertrekken. Tielemans is 29, Trossard 31. En Margriet Hermans heeft postuum een eigen bankje met een gedenkplaat gekregen in kustgemeente Middelkerke. Dat staat vlakbij de plaats van het vroegere casino, waar Margriet zelf ooit de Baccarabeker won en in de jaren 90 haar talkshow Margriet aan Zee presenteerde. Burgemeester Jean-Marie de Dekker stelde de gedenkplek voor aan Céline Hermans, dochter van Margriet. Op de bank staan de woorden: geen berg is hoog genoeg, geen zee is diep genoeg. Een stukje songtekst uit de hit Niets houdt me tegen. Na een zachte nacht met minima tot 22 graden volgt ook een zeer warme woensdag. Lokaal pieken tot 30 graden, wel ietsje meer wolken dan de voorbije dagen. Pas zaterdag duiken we onder 25 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: ben je mal meid. Zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent.
1: Geniet van je dag met Ludo.
2: Limburg's leukste evergreens.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.